stavo in Francisco online. Toen hebben we het schat, ik ben helemaal. Toen had je ze bij de beet gehaald. Hij is een tochtaal in Kisco. Toen heb je ze was dat gemaakt. En het schat is schat, mijn papa is genoemd. Mijn tachtaal is schat. Hij is kast in de woning, ik heb mijn tochtaal. Ze schreef naar